0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse Zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Celstraf en beroepsverbod voor de 36-jarige man die vrouwen aanrandde en verkrachtte, zo bericht Omroep Flevoland. De man werkte in januari 2023 nog als masseur bij een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Hij probeerde in hoger beroep nog van zijn straf af te komen, maar is alsnog schuldig bevonden. Hij krijgt echter maar 2 jaar celstraf. Wat erg laag is voor als je nagaat dat de vrouwen nog steeds rondlopen met psychische problemen en 2 van hen een EMDR-traject nodig hadden. De man wilde strafvermindering omdat de publiciteit belastend voor hem zou zijn geweest. Zijn empathie voor de vrouwen was vanuit hem dus nog steeds ver te zoeken. Omwonenden in de Muntstraat voelen zich onveilig. Jongeren die cannabis gebruiken, het vermoeden van drugshandel, drinken en lawaai maken. Dit allemaal leidt ertoe dat oudere centrumbewoners de Muntstraat 's avonds mijden. Wethouder Sanne de Wilde zei dat handhaving er regelmatig langs gaat en doet wat ze kunnen. De Muntstraat zit in een vaste rondje, maar de capaciteit van de afdeling is beperkt. Dat zit hem niet alleen in de middelen. Er staat 20% aan vacatures open omdat we de mensen niet kunnen vinden. Aldus de Wilde. Bij deze dus ook gelijk een tip voor werkzoekenden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een aanscherping op het parkenplan. Er mag geen woningbouw plaatsvinden in of aan de randen van Lelystadse parken, als dat ten koste gaat van de oppervlakte van het park, de recreatieve functie en of de ecologische waarde van bestaande parken. Ondertussen moet Lelystad wel op zoek naar plekken waar dan wel gebouwd mag worden, want de stad wil nog steeds groeien tot een inwonersaantal van 100.000 tot 120.000 inwoners. Toch blijft het bouwen rondom parken vooralsnog een no-go. En Lelystad Airport en ROC verkennen samen de mogelijkheden om onderwijs en praktijkonderwijs samen te brengen op de luchthaven. Bijvoorbeeld door werken en leren trajecten binnen de passagiersterminal, beveiliging en bagageafhandeling, zo bericht Flevopost. Lelystad Airport gaat er nog steeds van uit dat er vanaf oktober 2027 passagiersvluchten kunnen gaan plaatsvinden, ondanks dat ze nog steeds de benodigde natuurvergunning en de politieke besluitvorming over opening voor commerciële vakantievluchten nog niet afgerond is.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent of motregent het. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog, klaart het breed op en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking, maar nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. Zo af en toe kan het een beetje druilerig zijn, maar de meeste nattigheid verwacht ik in de avond. Bij matige zuidwestenwind is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Zondag is het veranderlijk, met vooral in de ochtend en middag geregeld buien, door de wolken en buien en een matige westelijke wind.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij op

0: tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument. En met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg.

0: af haar zesde en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de wind het tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Tien uur.
3: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld.

0: vanavond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Daar is een vrachtwagen met oplegger vastkomen te zitten onder een brug. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Daar is een vrachtwagen met oplegger klem komen te zitten onder een viaduct. Vertraging is dus een kwartier en er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een te hoge vrachtwagen klem onder een viaduct op de A28 van Amersfoort naar Utrecht ter hoogte van de afrit De Bilt. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een te hoge vrachtwagen gestrand onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de wind het tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk tussen naar de West en Muiden en daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Je treft 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Utrecht stond een te hoog voertuig bij een viaduct. Tussen Soesterberg en Afrit de Bilt rijdt het daarom nu langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Een vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio rijdt het op dit moment langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en knooppunt Diemen. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten oponthoud. Ook op de N304 Apeldoorn richting Ede beland je in de file. En wel tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam over 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seuvering met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de wind het tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land op dit moment vielen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer tref je langzaam rijdend verkeer 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Het was 1986 met deze hit van Duran Duran en Notorious. Zo zijn er vele grote gemaakt en natuurlijk in die 80's. En we dachten dus, we trappen er eens even lekker mee af, deze aflevering van Muziekplein. Het is vandaag zaterdag 12 september 2026. Jantien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Lady Start is van start gegaan. Het start van het nieuwe culturele seizoen voor het nieuwe jaar. En tegelijkertijd is het ook nog Open Monumentendag. Dus,
1: ja, eigenlijk ook een monumentenweekend.
0: Ja, nou ja, eigenlijk ook nog wel. Ja.
1: Dat is van alles te beleven.
0: Ja, nou, dat is leuk inderdaad. We hebben nog weer wat te doen. Een beetje zo aan het laatste staartje van de zomer, zullen we maar zeggen. Dus dat is erg leuk. Ja, misschien heb je het wel gemerkt. De afgelopen dag was, of een paar dagen geleden, was de N307 in het groot gedeelte van de dag afgesloten. Voor filmopname van de film Happy Days. Met daarin onder andere René Soutendijk. En nou ja, volgend jaar gaat die film in première. Dus als je hem wil zien, dan moet je nog eventjes een tijdje wachten. Maar hij gaat eraan komen natuurlijk. Dus,
1: ja, waarschijnlijk 2 minuten.
0: Ja, inderdaad.
1: Maximaal.
0: Ja. En Miss Oostenrijk is op 22-jarige leeftijd overleden. Zo, mogelijk door een hartripafwijking. Dus ja, ze scheen nog wat meer onder de leden te hebben. Maar dat is een vermoeden. Hè. De officiële doodsoorzaak is niet officieel vast of bekendgemaakt. Dus ja, even kijken. Was ik wat vergeten eigenlijk?
1: Nou, ja. Gisteren was het natuurlijk 25 jaar geleden dat de vliegtuigen de Twin Towers invlogen in Amerika.
0: Inderdaad,
1: dus dat
0: ja.
1: is daar natuurlijk groot herdacht. En ja, als ik dan bedenk dat dat al 25 jaar geleden is en dat ik nog weet hoe het was.
0: Ja,
1: dan denk ik van, oh,
0: alsof de dag
1: wel,
0: van gisteren. Ja,
1: dat is heel hard in
0: zo
1: die
0: besef
1: tijd.
0: Je wel dat je wel snel oud wordt, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, inderdaad. Het gaat,
1: en ik heb van de week natuurlijk na de begrafenis van koning Harald van Noorwegen gekeken.
0: Ja.
1: Er was een hoop te beleven.
0: Een echte Noorse begrafenis.
1: Ja,
0: nee, ik heb het zelf niet gezien.
1: Een koninklijke begrafenis.
0: Ja, koninklijke begrafenis.
1: Op Facebook en zo zie je allemaal filmpjes voorbij komen. Dus ja, er was van alles deze week.
0: Nou.
1: En de 28 die dicht zat. Nou.
0: Ja, vanwege de bruggen natuurlijk. Hè. Daar gaan we meer last van krijgen de komende jaren. Want er zijn meer bruggen die een probleem hebben natuurlijk. En door het toenemende verkeer en ook vooral het zwaardere verkeer en het intensieve gebruik natuurlijk gaat het nu echt hard natuurlijk. Nou, dat even in vogelucht. We hebben straks nog meer berichten uit de regio. De nieuwe Flevoschijf uiteraard. We gaan de headlines horen ook nog 5:30 en 5:30. En niet te vergeten uit de zaterdag, want er valt ongetwijfeld wel weer wat over te melden. Zeker nu in verband met Lady Start.
2: Tot 6:00.

0: De nieuwe single van Jet Rattle. En dat was Sorry Mama.
1: Dat zeg je toch?
0: Mooi. Oké. Dat is hem dan weer. Lekker. Goed. Dan wat nieuws. Want de bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat Lelystad toch wat meer geld kosten. Namelijk 240.000. Meer dan de kosten dan oorspronkelijk was begroot. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren al eerder berekend op zo'n 1,5 miljoen euro. Het college meldt dat bij de technische uitwerking van het ontwerp is gebleken dat er een aanvullende maatregelen toch nodig zijn in dit geval. Het gaat om eisen aan de constructie van het monument van kunstenaar Arna Mekic. Het werk bestaat uit verschillende stenen die deels op een plateau boven het water van het Zilverpark vijvertjes zweven, dus lijken te zweven. Nou, door de aanvullende eisen zijn er extra berekeningen, controles en technische maatregelen nodig, zodat de herdenkingsplek is berekend op grote aantallen bezoekers. Het college vraagt de raad niet om extra geld, maar zegt de kosten te kunnen dekken uit de bestaande budgetten binnen het zogeheten fysiek domein. Nou, de aanleg van het monument loopt nog een procedure. De gemeente heeft de termijn voor die bezwaren verruimd. Het college verwacht dat de bouw van de plek kan beginnen zodra de bezwaarprocedure is afgerond. Dus of de herdenkingsplek dan gereed is voor de eerstvolgende herdenking op 4 mei volgend jaar is niet helemaal duidelijk. Door de uitstel van het project is de herdenking de afgelopen 2 keer in het stadspark gehouden. Dus ja, het zou eventueel wat later kunnen worden. Maar goed, dat zijn dus de redenen in ieder geval van de hogere kosten en mogelijke vertragingen.
2: Ja, nou, nog iets over ruimtelijke ordening, zullen we maar zeggen. Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. De organisatie is daarvoor een petitie gestart en heeft een brief geschreven aan de gemeente Lelystad. Lelystad wil de komende jaren in de gemeente 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium uit 1977 er daar 1 van wordt. Zo'n monumentale status kan volgens haar voordelen hebben. Het observatorium zou er beter door beschermd worden en daarmee ook voor de toekomst behouden blijven. Volgens Van Kampen zijn er meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient. Het is een mooi kunstwerk, maar het is ook belangrijk voor de kunstgeschiedenis en de geschiedenis van Flevoland. Het observatorium werd eerst aangelegd in Noord-Holland. Dat gebeurde in 1971 voor de tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. En na afloop van de manifestatie werd een nieuwe permanente locatie voor het kunstwerk gezocht en gevonden in Flevoland. Het observatorium deelt zijn geschiedenis met Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson in Emmen. Dit is het enige andere kunstwerk van Sonsbeek buiten de perken dat nog intact is. Het observatorium bestaat uit cirkels van aardewallen. Daarin zijn 3 openingen aangebracht die de seizoenen zichtbaar maken. Door de middelste opening kun je in de herfst en de lente de zon zien opkomen. Dat is mogelijk tijdens de zogenoemde zonnewende op 21 september, dus over een weekje, ruim een week. En 21 maart, wanneer de dag en de nacht precies even lang zijn en de zon dus de evenaar passeert. Robert Morris vergeleek het observatorium zelf met Stonehenge in Groot-Brittannië. Het prehistorische monument dat volgens hem ook de tijd weergeeft. Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. Volgens Joke van der Brink is het ervaren van de zonsopkomst op deze plek een prachtige belevenis. Voor Sensation zou het veel betekenen als het observatorium een monumentale status krijgt. We kunnen dan landelijk en buiten Nederland meer aandacht krijgen en bekender worden. En dat zou heel mooi zijn. Meestal wordt een monumentenstatus toegekend aan gebouwen, maar een landschapskunstwerk kan er ook voor in aanmerking komen. Martine van Kampen en Joke van der Brink hopen dat de gemeente gehoor geeft aan hun verzoek.
0: Ja, nou, dat gaan we dan binnenkort denk ik dan wel merken of dat inderdaad zo is natuurlijk. Nou, dit is Muziekplein dat 6 uur vanavond bij de Radio Lelystad. Het startweekend is begonnen, Lelystad, het begin van het nieuwe seizoen. Straks meer erover in uit op zaterdag. Eerst muziek van Phil Collins. Dit is Even Zo Hard Hope.

Nou, niet alleen Virgil en zo, maar gewoon de hele band eigenlijk. Genesis en Invisible Touch. En daarmee zijn we toegekomen aan het bekendmaken en het draaien van de nieuwe Flevoschijf, zoals we dat iedere week in de show doen. Het is geworden, ja, Bon Sera van dat hele gebeuren. Wat ze ook hadden bij Onvervleefd waren ze in augustus nog te gast. En dat nieuwe plaatje dat heet At 17. Dus of laten we gewoon op 17.

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij. Oh, oh, oh. Radio Lelystad.
0: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument. En met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes!
1: Ja, dat is een mooie samenwerking trouwens. Hè? Arthur Noor samen met de stem van Tom Jones. Alweer jaren terug, maar toch een leuke hit geweest destijds. Dus vandaar. Nou, eens even kijken of we nog wat nieuws uit onze regio hebben. Want ja, er wordt momenteel wel volop geoogst in Flevoland. En dat betekent dat er op veel plekken modder ligt op de weg. De gemeente Dronten voert daarom een zogeheten moddercampagne om de weg zo veilig mogelijk te houden. De gemeente is een zogeheten moddercampagne dan begonnen om de ongelukken te voorkomen tijdens het vervoer van hoogtemateriaal en zo. Dat kan de nodige modder- en landbouwvoertuigen afkomen en dan kan het glad worden op de weg. Dus dat is even oppassen geblazen dus. Agraria Sam van Woerkum teelt uien, granen en aardappelen en suikerbieten in Biddinghuizen. En vooral in het najaar met aardappelen en suikerbieten is het gewoon ook natter en zo. Dus en dat is, de weg moet er dus moddervrij worden gehouden en de weg dan voor de langere tijd oogst geen uitpost. Sluippost dus. Wij denken dat van tevoren over het proberen vaak al een trekker of een schuifje klaar te zetten. En vertelt hij over de zogenaamde schoonmaak.

0: naar maatschappelijke organisaties in Dronten gaan. Binnen een maand hadden zich al 20 vrijwilligers aangemeld om te helpen in de kringloopwinkel. Maar de gemeente wees de locatie af. Een kringloopwinkel past volgens het college niet binnen de geldende omgevingsplan. Plannen en het economisch beleid. Dat beleid schrijft voor dat winkels zich vestigen in het centrum of op businesszone Delta. Maar het is lastig om die plekken ruimte te vinden waar ook een groot magazijn bij zit, zegt Janneke Pickert. Van de Groene Sluis. De ruimte is nodig zodat spullen gesorteerd en schoongemaakt kunnen worden. De gemeente heeft nog onderzocht of een uitzondering mogelijk was, maar liet eerder weten dat dit niet mogelijk zou zijn. Het college ziet wel meerwaarde van de Groene Sluis in Dronten. Dit schrijft het college in antwoord op raadsvragen. Er zijn daarom gesprekken geweest over andere locaties. De gemeente heeft verschillende plekken voorgesteld waar een kringloopwinkel wel is toegestaan. Volgens Wim Kruiming, de directeur van de Groene Sluis, zijn die plekken niet geschikt. Zo was één locatie te klein. Het pand heeft alleen een winkel en geen magazijn. En ook moesten we veel geld investeren om het pand klaar te maken. Bij de andere locatie was de huur 3 keer zo hoog. En dan houden we niks over om aan maatschappelijke organisaties te geven. Kruiming hoopt dat de petitie nog verschil kan maken. Desnoods krijgen we tijdelijke toestemming van de gemeente. Daar ben ik al tevreden mee. Zodra de petitie 1000 handtekeningen heeft, biedt de Groene Sluis die aan bij de gemeente. Dronten.
1: Ah, kijk, nou, het is gewoon nog wat, ja, wat perspectief is, zou je kunnen zeggen.
0: Kunnen de Drontenaren hun waardevolle oude spullen ook kwijt.
1: Dat is inderdaad een mooi nieuws. Radio Lelystad met Muziekplein tot 6 uur vanavond. En nou ja, dus hebben we eentje uit de oude doos. Is ook wel lekker. Tijd niet meer gehoord op de radio trouwens. Elbow Bones en de Racketeers, A Night in New York.

0: Life's What You Make It. En Talk Talk. Het was weer lang geleden, maar wel fijn natuurlijk. Halverwege de etens kwam die plaat uit, dus vandaar. Dus. Dan eens even kijken naar een berichtje over bevers. Want het is een bedreiging voor onze dijken. Bevers graven gangen en soms wel 20 meter lang in dijken. Spoorbomen en wegen en dat soort zaken. Nou, hun acties kunnen niet, of in het ergste geval, leiden tot een dijkdoorbraak. Dat is niet al te best natuurlijk. Dat klinkt wel best bedreigend. Dus, de bever is al jarenlang bezig in een zogeheten opmars. En om die reden testte het waterschap afgelopen woensdagmiddag in Lelystad een nieuw wapen om de dieren in de gaten te houden. Een drone die een elektronische speurneus onder de grond kijkt daarmee. Dus dat is handig, want inmiddels stelt de populatie zo'n 8500 exemplaren, waarvan zo'n 400 van die dieren hier in Flevoland. Een groei die prachtig is voor de natuur, maar niet voor de waterschappen. Zo zijn bijvoorbeeld de herstelkosten van een graaf, woede van een bever, lopen al snel op tot €50.000 per burcht. En vorig jaar staken de waterschappen in het hele land samen zo'n ruim 30.000 uur in het repareren van deze schades die ze veroorzaken. Vaak moeten ze dan ook te voet en handmatig zoeken naar de verborgen holen. En dat is zwaar en tijdrovend werk. De droneproject van de bevers, een initiatief van de Hogeschool Saxion, brengt daar nu verandering in. Want onderzoekers en ontwikkelaars hebben nu een soort geheten robotsysteem in gebruik. Dat is uitgerust met de bodemradars en sensoren. Dus, die apparatuur scant dan de grond van bovenaf, zonder dat er ook maar één schep de grond in hoeft. Met de grondradar en de drone in een drone dus kan men in korte tijd veel meer oppervlakte gecontroleerd worden. Dus in korte tijd is elkaar daar goedkoper. En zodra de drone de mogelijke locatie van een beverburg gedetecteerd is het werk overigens nog niet klaar, want de digitale scan heeft een exacte GPS-coördinatie daardoor. Dat is handig, maar nu weet je precies waar het is. Inspecteurs moeten daarna nog de plek toe om het al met eigen ogen te beoordelen. Dus, en de schade ook nog in kaart te brengen. Waterschap Zuiderzeeland schat dat er inmiddels zo'n 400 bevers hier in Flevoland leven. Dus, er valt wel het een en ander op te sporen, denk ik, met die nieuwe methode, met die, die grondradar vanuit een drone gezien. Dus.
1: Een stuk of 6 per burcht.
0: Daar hebben ze nog wat te doen. Ja.
1: Afvalzorg wil eerder duidelijkheid van de gemeente Lelystad of die wel of niet kan instemmen met uitbreiding van de vuilstortlocatie aan de Zeeasterweg. Om die duidelijkheid te krijgen zet het bedrijf tijdelijk de aanvraag voor een milieuvergunning stop. Dat schrijft Afvalzorg deze week in een brief aan de gemeenteraad. Het bedrijf heeft al enkele jaren plannen om de capaciteit van de vuilstort uit te breiden. Daarvoor moeten de bestaande vuilnisbelten worden opgehoogd van 15 tot 32,5 meter hoogte. Het is de bedoeling alleen afval te storten dat nergens anders kan worden gestort en ook niet kan worden verbrand. Zo benadrukt de Afvalzorg meermaals. Om toestemming te krijgen moet Afvalzorg eerst 2 procedures afronden. De eerste is die voor een milieuvergunning van de provincie en voor de tweede gaat het om uitbreiding van de vuilstort zelf. Hierover moet de gemeente Lelystad oordelen, al worden beide vergunningen uiteindelijk verleend door de omgevingsdienst van de provincie. Het college van burgemeester en wethouder heeft begin dit jaar de procedure voor de uitbreiding in gang gezet. Dat heet Buitenplantse Omgevingsplanactiviteit, kortweg BOPA. Het heette vroeger een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft hierbij een bindend adviesrecht, maar moet juridisch heel goed onderbouwen wat het standpunt is. Met alleen dit willen we niet, krijgt de raad niet zijn zin, zei toenmalig wethouder Sjaak Kruis in februari. De raad is unaniem tegen de uitbreiding en heeft dit ook vastgelegd in het nieuwe raadsakkoord. Afvalzorg vindt dat het allemaal te lang duurt. Het wordt waarschijnlijk 2028 voordat de gemeenteraad klaar is met het bindend advies. Intussen ziet het bedrijf de stortcapaciteit in Flevoland en omgeving onder druk staan voor afval waarvoor geen alternatief is dan storten. En dus komt Afvalzorg met een tussenstap. Ze trekt de aanvraag voor de milieuvergunning bij de provincie tijdelijk in. Dan blijft de procedure bij de gemeente Lelystad over. Afvalzorg denkt dat de raad hierdoor eerder duidelijkheid moet geven over zijn standpunt, dan pas in 2028. Zodra die duidelijkheid er is, zal Afvalzorg de provincie vragen om verder te gaan met de milieuvergunning. En binnen de gemeenteraad bestaan grote zorgen of zij de uitbreiding überhaupt nog wel kan tegenhouden. De vrees bestaat dat de provincie een besluit van de raad naast zich neer kan leggen als er sprake is van provinciaal belang. De provincie heeft tot nu toe steeds gezegd dat zij dit niet van plan is. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zei in 2024 Lelystad niet te zullen verplichten om akkoord te gaan met de uitbreiding van de vuilstort. Toch groeit de twijfel bij raadsleden of de provincie en het Rijk daar toch niet op terugkomen. Dus dit is ook zo'n wordt vervolgd verhaal.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus ja, was er sprake
1: dat rommel moet natuurlijk ergens naartoe.
0: Ja, ja, dat is inderdaad. Maar hij zou ook iets van 32 meter hoog worden, ruim. Dus ja,
1: 32,5
0: meter. Dus gaat inderdaad. Maar goed, dat is nog niks bij de Vanberg in Drenthe. Hè. Die is zo'n 60 meter boven NAP, heb ik gelezen.
1: Die hebben ook langer mogen sparen.
0: Ja. Nou, daar kwamen in de jaren 70 alle ellende uit heel Nederland naartoe. Dus ze hebben er zelf een apart spoorlijntje naartoe gelegd op mijn destijds.
1: Ja.
0: Dus dat was
1: heel en nu is het fietsroute.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus een wedstrijd.
0: Ja, precies. Ze doen er tenminste nog wat mee. This is Queen, you don't fool me.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Hij gloeit nog steeds, hoor. De zendmast van Radio Leeuwstad. Rick James was dat en Glow. Welkom trouwens in het tweede uur van Muziekplein alweer. We gaan daar snel straks uit op zaterdag. Maar eerst nog even wat anders nieuws. Want het fietspad langs de Gelderse Diep in Lelystad moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om sociale veiligheid daar te verbeteren. Een goede oplossing laat veel te lang op zich wachten, zegt men. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. De motie werd ingediend tijdens de debat over openbare verlichting. Het college deed voorstellen om de straatverlichtingen zuiniger en efficiënter te maken. Dan ook wilde het college nagaan of het wenselijk is dat sommige plekken bewust donker blijven om zogeheten lichtvervuiling voor mens en dier tegen te gaan. Nou, het plan liep inderdaad daar weer veel discussie op. En, maar ja, daardoor nam de raad in november vorig jaar al een motie aan die opriep om de veiligheid op fietsbanen voor vrouwen te verbeteren. Ja, bij het Gelderse Diep duurt het dat volgens mij, dat is allemaal weer veel te lang. Dus dat het er al een keer van de grond komt. Dus op donkere fietsen langs Boswijk en Landerijen staat sinds juni 2023 geregeld dat op de politieke agenda. Maar ja, de gemeente plaatste vorig jaar al LED-verlichting met zonnepaneeltjes en accu's in het wegdek. Maar onverlaten hebben veel van die LED-lampjes alweer weggehaald. Daardoor is het fietspad niet goed te zien. En daarmee ook de verkeerstechnisch onveilig in dit geval. Voegde het Forum daar nog een keer aan toe. Nou ja, de aangenomen motie draagt het college om op uiterlijk 1 juli volgend jaar te zorgen dat het fietspad goed verlicht is. En wethouder Sanne de Wilde kon zich niet op een datum vastleggen, maar beloofde met een voorstel te komen om het met beste acties om de veiligheid daar alsnog zo snel mogelijk te verbeteren.
1: Nou,
0: dus ja.
1: Er wordt aan gewerkt, zo gezegd. Ja. Een ruime meerderheid van de Lelystadse politiek wil niet dat er in de toekomst wordt gebouwd langs de stads- en wijkparken. De parken moeten duurzaam in stand worden gehouden, zodat hun recreatieve en ecologische waarde mooi gehandhaafd blijft. Een voorstel van Mooi Lelystad en een heleboel andere partijen kreeg dinsdagavond met 30 stemmen brede steun. Enkele partijen stemden tegen. Mooi Lelystad had de motie begin juni al aangekondigd, omdat de vergadering van 30 juni uitliep, werd de stemming over het parkenplan over het zomerreces heen geteeld. Hé, waar klinkt dat bekend? De meerderheid van de gemeenteraad is bang dat het knabbelen aan de parken ertoe kan leiden dat er steeds meer groen verdwijnt. Lelystingen, stedelingen zijn nu juist zo trots op hun parken. We moeten zuinig zijn op de parken. Een huis wordt niet gesloopt voor openbaar groen, maar omgekeerd gebeurt het wel en verdwijnt er groen. Aldus Bas de Reus van mede-indiener Pro. Van dat enkele woningen wenselijk zijn en er op bestaande plekken moet worden ingebreid, zoals dat heet, dat begrijpen de partijen wel, maar doe dit niet in de parken. Ook dierenweiden moeten worden uitgesloten van de bouwplannen. De VVD is juist volmondig voorbouwen aan de randen van de parken. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders begrijpt de zorgen. Tegelijk ontraden zij het voorstel van de 7 partijen, omdat dit uitsluit dat de omvang van de parken verandert. Dat acht het college niet op voorhand wenselijk. In juni formuleerde het vorige college dat nog minder scherp. Extra woningen hoeven volgens het nieuwe college niet per definitie een bedreiging te zijn voor een park. Woningbouw op de ene plek in een park kan op een andere plek de ecologische of recreatieve kwaliteit verbeteren. Het parkplan van het college voorziet al in randvoorwaarden voor bebouwing. Dus het amendement van Mooi Lelystad voegde eigenlijk niets toe. Daarnaast waarschuwde het college dat het aannemen van het voorstel gevolgen kan hebben voor de prille plannen voor woningbouw in het Fjordpark en het Woldpark. Bovendien moet Lelystad nu eenmaal de kosten van groen onderhoud terugdringen, zo is afgesproken met het Rijk. Wethouder Emiel van der Herberg gaf aan dat de discussie over bouwen in de parken later nog in detail aan de orde komt, als de zogeheten structuurvisie voor Lelystad wordt uitgewerkt. Dat gesprek moeten we de komende jaren voeren. Als er in de parken wordt gebouwd, dan zal de gemeente het opgeofferde groen altijd op een andere plek moeten compenseren. De meerderheid van de raad bleek voor deze argumenten dus niet gevoelig en heeft het college nu al kaders meegegeven voor de parken. Oftewel, er wordt niet gebouwd in onze parken.
0: Nee, dat zou inderdaad zonde zijn. Ja, daar leest het toch groot en bekend nog over, toch? Dat er wat veel ruimte was en veel groen. Als je dat allemaal wel vol gaat pakken, dan dat is een beetje jammer.
1: Dat dus, hebben we dan nog.
0: Ja, dus ruimte zat rond Lelystad. Dus ik zou zeggen, doe daar wat mee dan.
2: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Right Within the Eyes uit 1986 alweer. Kun je nagaan hoe lang dat alweer geweest is. Dus, maar goed, in ieder geval, we hebben hem eventjes uit het vet gehaald, de plaat. Dus dat is dan weer leuk in dit geval. Ja, dan de bouw van de nieuwe herdenkingsplekje in het Zilverpark in Lelystad gaat 240.000 euro meer kosten dan was begroot. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op zo'n 1,5 miljoen euro. Het college meldt dat bij de technische uitwerking van het ontwerp is gebleken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het gaat om eisen aan de constructie van het monument van de kunstenaar Arna Makkik. Het werk bestaat uit verschillende stenen die deels op een plateau boven het water van de Zilverparkvijver zweven. En door de aanvullende eisen zijn er dus extra berekeningen, controles en technische maatregelen nodig, zodat de herdenkingsplek is berekend op de grote aantal bezoekers die daar verwacht worden. Nou, het college vraagt de raad om extra geld, maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Maar men zegt dat de kosten kunnen dekken uit het budget, uit het zogeheten fysiek domein. Voor de aanleg van het monument loopt er nog een procedure. En de gemeente heeft die termijn daarvoor overigens ook wat betreft de waren verruimd. Het college verwacht dat de bouw van de plek kan beginnen zodra de bezwaarprocedure is afgerond. Of de herdenkingsplek ook gereed is voor de eerstvolgende herdenking op 4 mei, dus volgend jaar dus, is niet duidelijk. Door het uitstel van het project is de herdenking de afgelopen 2 keer in het startpark gehouden. Dus of dat nog een derde keer gaat gebeuren, dat is dan nog in dit geval even afwachten.
1: Het nachtleven in Lelystad mag best een duwtje in de rug krijgen in de vorm van wat extra geld voor activiteiten en evenementen. De gemeente moet eerst onderzoeken wat haalbaar is. Een meerderheid van 20 stemmen voor en 17 tegen heeft dinsdagavond hierover een voorstel van Pro Lelystad aangenomen. Linkse fracties waren voor, rechts stemden tegen bij de besprekingen van de nachtvisie. Volgens de rechtse partijen moeten initiatiefnemers zelfs maar met plannen en ideeën komen als ze in de nacht iets willen organiseren. Dat gebeurt tot nu toe nauwelijks. En wat bij de PVV de vraag opriep hoe groot de behoefte aan een nachtcultuur eigenlijk is. Ook het college van burgemeester en wethouders wil liever wachten met het extra geld. Het wacht liever tot de komst van het nieuwe poppodium op de Agorahof. Al moet de gemeenteraad daar nog definitief over beslissen. Pro en andere voorstemmers vinden juist dat het initiatiefnemers gemakkelijk gemaakt moet worden om iets te organiseren. Nu is het vaak ingewikkeld om een vergunning aan te vragen en een plek te regelen. De gemeente zou dit kunnen versoepelen en bijvoorbeeld pop-up initiatieven in het theaterkwartier of buiten de bebouwde kom mogelijk kunnen maken. Ook moet er een projectteam komen dat initiatieven ondersteunt. Een meerderheid van de raad heeft in eerste instantie eenmalig 30.000 euro over voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan, plus ook enkele voorstellen. Voor concrete initiatieven is het jaarlijks naar schatting 12.500 euro nodig. De partijen vragen het college om in de begroting voor 2027 geld op te nemen voor het voorstel. De gemeenteraad krijgt de begroting in oktober en besluit hierover in november.
0: Dus dat duurt nog even. Dus.
1: Ja, net zoals die nieuwe pop.
0: Ja. We hebben nog niks over gehoord. Ja, we hebben nog steeds gepraat en overlegd.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de winter tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dan ben je nog wel even bezig als je zoveel wensen moet gaan vervullen. Dus, maar goed, Frank Foyer maakte er 1984 een best wel een redelijke hit van. Dus, en daarmee zijn we beland in het laatste stuk alweer van Muziekplein. Want het gaat best wel snel eigenlijk, want we hebben straks nog uit op zaterdag. We zitten natuurlijk midden in de Lady Start Weekend. Oftewel het begin van het nieuwe culturele seizoen bij, of in rond Lelystad. Dus er valt vast nog wel het een en ander te vertellen straks. Plantien is er nog even mee bezig, maar dat komt vast goed, denk ik. Ja, er wordt momenteel volop geoogst in Flevoland. Dat betekent dat er op veel plekken modder ligt. En de gemeente Dronten voert daarom een moddercampagne om de weg zo veilig mogelijk te houden. De gemeente is een zogeheten moddercampagne begonnen om ongelukken te voorkomen. Tijdens het vervoer van de najaarsoogst kan de nodige modder van de landbouwvoertuigen afkomen. En ja, dat rijdt dan op de weg en dan kan dan glad worden. Agrariër Sam van Woerkum teelt uien, Graningen, aardappelen en suikerbieten in Biddinghuizen. En vooral in het najaar met de aardappelen en de suikerbieten is het gewoon natter dan de rest van het seizoen. Vooral ja, voor Van Woerkum is dat het modder vrijhouden van de weg na een lange oogstdag geen uitsluitpost. Wij denken daarover van tevoren na en proberen er vaak al een trekker of een schuivertje klaar te zetten daarvoor. Vertelt hij over de schoonmaakacties die dan volgen. Als het heel donker is en het is erg modderig, zou je ook een trekker met een zogeheten zwaailicht langs de weg kunnen zetten om de medeweggebruiker te waarschuwen. Ook heeft de gemeente in samenwerking met de provincie nieuwe borden beschikbaar gesteld. Ze moeten wel door de boer zelf worden aangeschaft, maar ja, voor 100 euro heb je dan wel twee borden met alles erop en eraan, zegt hij. Dus volgens Agrariër de goede investering, dus zegt hij. En als je er netjes mee omgaat, gaan die borden dan ook weer een jaar of 20 mee. Dus ja, waar gaat het dan over, hè? Over twee bordjes voor 100 euro, toch?
1: Ja, ja. En ze staan er een week of twee weken en dan mogen ze weer lekker binnen staan.
0: Ja, bietenladen en zo staat er wel eens, toch?
1: Ja, ja, bietenladen
0: of glad wegdek of zo.
1: Ja, met modder. Ja, modder op de weg. Ja. Of dat kun je niet altijd voorkomen.
0: Nee.
1: Dus. Land Art Flevoland wil dat het landschapskunstwerk

0: En dat werd toen Flevoland. Het observatorium deelt zijn geschiedenis met Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson in Emmen. Dit is het enige andere kunstwerk van Sonsbeek buiten de perken dat nog intact is. Het observatorium bestaat uit cirkels van aardewallen. Daarin zijn 3 openingen aangebracht die de seizoenen zichtbaar maken. Door de middelste opening kun je in de herfst en de lente de zon zien opkomen. Dat is mogelijk rond de zogenoemde zonnewende op 21 september, over 10 dagen dus. En 21 maart, over 9 dagen. Wanneer de nacht en de dag precies even lang zijn. En dat is dan ook over de hele wereld zo. Robert Morris vergeleek het observatorium zelf met Stonehenge in Groot-Brittannië. Het prehistorische monument dat volgens hem ook de tijd weergeeft. Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. Volgens Joke van der Brink is het ervaren van de zonsopkomst op deze plek een prachtige belevenis. Voor Sensation zou het veel betekenen als het observatorium een monumentale status krijgt. We zouden dan landelijk en buiten Nederland meer aandacht krijgen en bekender worden. Dat zou heel mooi zijn. Meestal wordt een monumentenstatus toegekend aan gebouwen, maar een landschapskunstwerk kan er ook voor in aanmerking komen. Martine van Kampen en Joke van der Brink hopen dat de gemeente gehoor geeft aan hun verzoek.
1: Nou, laten we het inderdaad hopen dat het allemaal zo gaat. Als dat zou moeten gaan. Dus. Ja, nou. Nog even kijken wat we nog even uit de muzikale doos kunnen trekken. Oh ja, deze was ook leuk. En vorig jaar stond ze trouwens ook op Lowlands. Dan heb ik het over Lola Jong. Dit was haar groot hit destijds. Messi.

Zo klopt dat jaren geleden uit je speakers als je naar de radio luistert. Deze plaat van de Golden Ringer. Vaak ook nog op de middengolf, dus dat was best wel wat. Another 45 miles en de Golden Earring. We gaan zo direct naar deze plaat van Keen over naar Uit op Zaterdag. Dus dat gaan we zo direct horen wat er allemaal weer te doen is. Dit en ook morgen. Dit weekend dus. En de rest natuurlijk van de agenda voor de komende weken.

0: By the Night van Keen brengt ons naar het allerlaatste uitdipje van deze radioshow.
1: Muziekplein. En op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je mag weer helemaal los.
2: Ja, we hadden deze dag Lelystad. Nou, grotendeels is dat voorbij. Behalve de cabaretclub in de grote zaal van de Agora. Dat is het enige wat nog vanavond los zal barsten. De laatste keer dat ik checkte waren er nog laatste kaarten te krijgen. Het is wel gratis, maar je moet wel even reserveren. Want niet in Lelystad past in de Agora. Maar dan kun je tot 9:30 nog de cabaretclub zien met allerlei verschillende voorstellingen. Zodat je een klein beetje gevoel kan krijgen wat er allemaal leeft in cabaretland. Maar vanavond, hoe zou ik het zeggen? De dag is om, maar niet getreurd. Volgende week gebeurt er weer van alles. Corneel is weer op gang. Vrijdagavond volgende week hebben ze de pop-punk tribute night. Green Day, Blink 182 en Avril Lavigne tribute zijn er dan te horen. En dat begint om, even kijken, om 8:30. De deur gaat open om 8:00. En als je nu de kaartje koopt, kost die €17,50, maar bij de deur €22. Dus het is misschien wel de moeite om even van tevoren te kijken. En ook volgende week, zaterdag dan, dan hebben we weer het Sea Bottom Muziek Festival 2026. Dat is natuurlijk ook het jaarlijkse feest. 19 september, de hele Agora is afgehuurd. Of eigenlijk organiseert de Agora dat voor een deel. €45 kost het en dan kun je van allerlei plekken in de Agora is overal muziek te zien en te horen. 36 jaar geleden heeft het eerste Sea Bottom Muziekfestival plaatsgevonden. En de Agora is er dan ook trots op dat ze 19 september iedereen weer kan ontvangen voor het Sea Bottom Muziekfestival 26. Een bijzonder gezellig en sfeervol muziekfestival voor liefhebbers die hun passie voor muziek met elkaar delen, zullen als van ouds weer enorm kunnen genieten van bijzondere, verrassende en onverwachte optredens. 4 podia en 15 optredens in de Agora. Dat is dus volgende week zaterdag. En het programma van de Agora is, heb ik zo niet direct bij de hand. Maar er is natuurlijk nog van alles te beleven in de rest van het jaar. En op www.agora-lelystad.nl agenda kun je van alles zien wat er nog te beleven is aan cabaret, aan ik zie Buurman en Buurman, The Story of George Michael, Martijn Koning, Naturally Seven. Dus met muziek, Pippi zie ik. Dus van alles te beleven.
0: Genoeg dus.
2: Zo in de loop van het jaar zullen wij jullie ook vertellen wat er allemaal...
0: Juist, we zijn er onze zendtijd heen. En straks muziektherapie met René van de RB-lijn. Wij zijn er dan weer volgende week. En ik zou zeggen, veel plezier nog dit weekend. En het gaan nog wat leuke dingen doen. Heb ik nog onder andere de Dire Straits voor je in de aanbieding. Tot volgende week.
2: Doeg. You gotta be on somebody's books.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 6:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Je muziektherapie begint nu.

0: Crush, zo heette het zesde album van Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD. En dit was de eerste single die er vanaf kwam. Nou, was best belangrijk voor ze, want het werd de eerste hit in de Verenigde Staten. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. In Nederland eindigde die op nummertje 7 als hoogste notering, in Vlaanderen op 4. So in Love. Het komend uur hoor je onder veel meer popnieuws natuurlijk. Een Nederpop-hit die pas veel later door de componist zelf werd uitgebracht. Hé, welke is dat? Oké. We gaan terug naar die jaren 50 maar liefst. We kijken in de spiegel met een wereldster en uiteraard is er iets van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2000.

Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. De dames schreven zelf mee aan Never Be The Same Again. En dat kwam ook terecht op Mel's debuut soloalbum Northern Star. Uit 1999 alweer. Jawel, heel ruim een kwart eeuw geleden. Straks het popnieuws. Zoals gebruikelijk in muziektherapie hoor je weer eventjes wat er allemaal te melden valt. Dit zijn de Cornels.

Aan het komende heavy metal album van Star Trek-legende William Shatner doet een grote naam mee, Queen's Brian May. Er is nog steeds geen titel voor het album bekend, net zo min als een release-datum. Buddha and the Chocolate Box van Cat Stevens is 52 jaar oud en dus verscheen er een geremasterde versie. De langspeler, met onder meer Oh Very Young, werd destijds door de critici erg goed beoordeeld en haalde zowel in de VS als in Europa hoge noteringen. Eric Clapton, inmiddels 81, bezorgde fans een verrassing bij de start van een korte tour in de VS. Voor het eerst sinds lange tijd werd I Shot the Sheriff is niet gespeeld, maar wel Give Me Strength, eveneens van 461 Ocean Boulevard. Dat speelde hij voor het laatst live in 1975. Billy Joel liet weten dat het goed met hem gaat na een hersenoperatie waarbij een shunt werd geplaatst. De 77-jarige muzikant schreef: I just want people to know, don't worry about me, I'm not going anywhere. I'm here, I'm still here. Als gelimiteerde dubbel LP met lava uiterlijk, als gewone LP, op CD en digitaal, Live at the London Astoria 2 1994 van de Cranberries is afgelopen week verschenen. Een van de nummers die toen werden gespeeld kwam 7 maanden later op single uit en werd een van de wereldwijd meest gestreamde hits van de jaren 90, Zombie.

blijven ze een fascinerend nummer vinden. Die eigenlijk trage drumslag in dat gitaargeweld prachtig. De Cranberries en zombie muziek uit het midden van de jaren 90 alweer. Het is verdorie ruim 30 jaar terug, joh. Kan je het je voorstellen? Niet te geloven, toch, hè? Goed, een beetje dichterbij, 2022. George Kooijmans bracht eindelijk zelf een versie uit van het nummer wat hij destijds, zeg maar, weggaf, waarmee de carrière van Earth and Fire van start ging.

schitterende uitvoering van zijn eigen compositie, George Cormans en zijn Seasons. Het werd, zoals ik zei, het start van de carrière van Earth and Fire. In 1970 scoorden ze er behoorlijk mee. 14 weken in de enige rechter, ze kwamen op nummer 2. En in Japan kwam het nummer zelfs op 1 te staan. Kan je nagaan. Nou, we het toch hebben over Earth and Fire. De band trad begin jaren 70 een keer op in een Duits muziekprogramma op televisie met hun instrumentaaltje In the Mountains. Geen daverende geluidskwaliteit natuurlijk, maar wel de moeite waard om te horen.

0: Nummer 1 in de Verenigde Staten en in Canada, de Fleetwoods met Come Softly to Me, 1959. En wat je hoorde is eigenlijk hoofdzakelijk de thuis opgenomen demo, waar later in de studio nog een paar dingetjes aan zijn toegevoegd, maar niet de moeite waard eigenlijk.
1: Muziektherapie.
2: Welcome to Abbey Road.
0: In 1958 werd er voor het eerst pop opgenomen. En het groeide uit tot zo'n beetje de meest legendarische studio op de planeet. In 1981 werd er gewerkt aan het zesde studioalbum van die Alan Parsons Project. Mel Collins speelde sax. En toetsenist Alan was zelf ook nog een van de niet minder dan zes zangers.

0: In juni 1982 konden we naar de winkel om hem te kopen. Hij werd 2 keer platina in Canada, platina in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk, goud in Duitsland, Italië en Nederland. Kortom, een wereldwijd succes. The Alan Parsons Project. Je hoorde Eye in the Sky.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album Fields verscheen al in 1971, maar dit werd pas een tip in 1973. En jawel, het bleef bij een tip. Schandelijk natuurlijk eigenlijk. Fields met A Friend of Mine. Groep bestond trouwens maar zeer kort, iets van 2 jaar geloof ik. CBS stopte na het eerste album, terwijl er 3 gepland waren. De heren konden vertrekken. Oké, 4 jaar terug in de tijd gaan we met Ed Sheeran. In de top 100 over het jaar 2022 kwam die op nummer 19 met Overpass Graffiti.

Zijn eerste nummers schreef hij al toen hij nog op school zat. Ja, nou, het leidde in ieder geval tot een mooie carrière. Later deze maand, en dan tot in december, staan er nog 17 optredens in zijn agenda. Dan staat hij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika op de podia. Ed Sheeran hoorde je Overpass Graffiti. Wij gaan een stukje terug in de tijd van 2022 naar 1964. My

0: Fab Four.
1: We pakken het album Hard Day's Night erbij en gaan helemaal naar het einde van kant 2.

0: Wekelijks de gast in muziektherapie, kwart voor de Fab Four, de Beatles, met I'll Be Back. En ja, we blijven er nog even.
1: Taking you back in time to the 60s.
0: Met een mooi stukje nederpop. 100.000 exemplaren minimaal gingen er over de toonbank. The Cats, Times Were When.

Daverend succes dus voor de Cats met zo'n enorme verkoop van Times Were When. Het was overigens een coverversie. Studio Six, een band uit Schotland, had het ook al een keer opgenomen. Een jaartje eerder, 1967. Ik denk dat ik je dat wel even kan laten horen.

Zo hier en daar werden ze gezien als de Britse tegenhanger van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat staat hem natuurlijk vooral in dat fraaie stemgeluid van Gary Rafferty. Steelers Wheel hoorde je. And everyone's agreed that everything will turn out fine. Typisch jaren 70 geluid. Sessie 608 van muziektherapie. Dat zijn heel wat weekjes als je het non-stop zou doen eigenlijk wel. Mijn naam is René van der Meren. Graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baatte. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Sanchez.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.